niet de top 40 binnengekomen. Ik heb er nog eentje. Een man waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Ik ben wel altijd een vervelende zeikstem heeft hij. Maar er zijn een paar tracks die ik leuk vind. Veronica van hem onder andere vind ik leuk. Was een van zijn grote hits. En deze, Everyday I Write the Book. Elvis Costello hier op Pijs Radio.

hadden dus deze track Tenderness. Het was een hitje. En de andere was I'll Take You There. Daar zat dan een flinke tijd ook nog eens tussen. Maar goed, ik ken erg weinig van deze gasten. Maar goed, ook weer Two Hit Wonders. Mijn podcast Hit Parade. Erg gaaf was het altijd. En die heeft dus een hele aflevering over Two Hit Wonders. Want daar had als ik de One Hit Wonders gehad. En

track Freedom of 76 van Ween. Ze deden alsof ze broers waren, maar dat was helemaal niet zo. Maar ontzettend leuke band. Het vliegen alle kanten op ook qua muziek, maar erg gaaf dus. Deze toeter hoort bij de track Unity van een van de beste female rappers, vind ik, Queen Latifah, hier op 105.

categorie Dikke Houtzaag Mijn Planken was dit het IJslandse groepje Quarashi. Dat speel je met een Q met baseline ontzettend goed. En complete tegenpop van die wat relaxte hippen van Queen Latifah die ik daarvoor draaide. Maar goed, dat is even zo'n hoe het uitkomt. En ik hou ervan om alle kanten op te vliegen. Heb ik nog tijd voor hoeveel? Nou, ik heb nog een kwartier, dus het gaat helemaal goed komen. Deze trek even aanzetten. Naked Eyes. Always something there. Dat vind ik een hele mooie. Maar deze is ook een bekende van zijn Promises.

Ik woonde mid jaren 90 in Amerika en daar was dit een grote band. Ik weet dus nog steeds niet of dat in Nederland ook het geval was. De Gin Blossoms hier op 105 met Hey Jealousy. Eén laatste trek vanochtend. Ik ga het sokje overdragen naar Haarlem. Double E 023. Hij zit klaar in Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Reds. En wat ga ik dan doen? De laatste track is een track van het nieuwe album van Prince, Timeless. Kwam uit eind augustus. Erg goed. Allemaal leuke outtakes van de jaren 70. Nou, niet 70. 80, 90, 0, 10 enzovoort. Twee ballads erop. Die kan ik doorspoelen, want dat vind ik niks. Maar de rest vind ik allemaal erg leuk. En deze track, hartstikke geinig. I Wonder Prince. Veel plezier met Reds. Tot volgende week.

0: Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: There are no bad guys, just disturbed guys.
2: Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
0: And now, the news. Vice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The

Lekker, hè? Hallo, we zijn aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden en Twilight hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie en ik heet je van harte welkom in deze nieuwe aflevering. Het volgende liedje is van Harry Chapin. WOLD, The Morning DJ. Hello.

Maar het is wel gebaseerd op een waargebeurd verhaal hoor, over hemzelf. Hij werkte bij verschillende radiostations in Amerika. En hij trok steeds verder van huis en belt zijn vrouw en probeerde uit te leggen wat hij nu is aan het doen is. En dan ging hij van de AM naar de FM. En AM is eigenlijk veel sterker in Amerika, want dan heb je een groter bereik. Dus als je bij een AM-zender zit, verdien je veel meer centjes. Afijn, een heel lul verhaal om op te noemen. Maar wat een goede plaats, zeg. Harry Chapman hier op Ice Radio, WOMD. I am the morning DJ. Zometeen Toto at Sprocket. En dit is Maroon 5.

En zo heette die Azizam, Ed Sheeran. Daarvoor nog Toto met Sprockers hier op Ice Radio. Geen playlist, maar was hij. En Walk on the Ocean. Het volgende liedje is uitgebracht na de dood van Jim Morrison. Het eerste album wat uitkwam na de dood van Jim Morrison was All the Voices. En Robbie Krieger en Ray Manzarek namen eigenlijk de meeste zang voor hun rekening. Zo ook bij dit plaatje.

Van zijn eerste soloalbum Sailing to Philadelphia uit 2000, Mark Knopfler en What It Is. Goede plaat. Het hele album was eigenlijk een beetje meer gebaseerd op folk, blues en Amerikaanse rootsmuziek. Vandaar deze sound ook van Mark Knopfler. Ja. Zometeen doen we de blues van de bovenste plank. In het tweede uur ook. En het eerste en het tweede uur zit allebei in Omer en de Howlers. Ja, leuk hè? Maar eerst nog even, ja, goede platen. Zoals deze. Deze is ook leuk. Phil Collins, Two Hearts.

Lekker hè? In de blues van de bovenste plank. Oma en de Howlers, Bad in a Good Way. En heb jij een suggestie voor een goede bluesplaat? Nou, laat het mij gewoon weten. Is geen probleem. André@iceradio.nl. Je mag er ook twee aanleveren. Dan kan ik het eerste uur en het tweede uur draaien. Ja, joh, kijk maar. Kijk maar. André@iceradio.nl dus voor een goede bluesplaat. Zometeen Earth and Fire. Maar eerst, dit zijn de Doobie Brothers en de Doctor op Ice.

Ja, ze stierf op 31 juli 2026 laatste, hè? Op 79-jarige leeftijd na een lang ziektebed. En haar familie maakte dat bekend op 6 augustus. We hebben het over natuurlijk Journey Kaagman. Dit was een heel onbekend hitje van Earth and Fire, Wild and Exciting. Ik denk, ja, ik ga niet Weekend draaien. Ik doe deze. Dit is eigenlijk de muziek waar ze een beetje voor stonden, hè? Earth and Fire dus hier op IJs. En Wild and Exciting. En dit is Tic-Tac-Toe. Waarom?

Blijft altijd lekker, hè? Een beetje Amy Winehouse. You know I'm no good hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar de vreemde eend. Ja, deze mevrouw zou er ook wel een beetje in passen, hoor, denk ik. Maar wat een prachtig plaatje. Kate Bush, Sensual World.

0: Mooi, hè? Van het gelijknamige album The Sensual World was dit The Sensual World van Kate Bush hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dan is het nu tijd geworden voor een plaat die een klein beetje anders is dan andere plaatjes.
1: De vreemde eend.
0: Tussen stevige rock, pop en soul is er eentje die heerlijk buiten de boot valt. Hij gebruikt vrijwel alleen maar zijn eigen stem. De bas, de drums en andere geluiden die je hoort zijn door hem vocaal gemaakt. En het gekke, het werd een enorme wereldhit. Het was de eerste a cappella single die nummer 1 werd in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: De vreemde eend.
0: Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. The Music Garden.

and Me hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in het tweede gedeelte van de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Bobby McFerrin. En Don't Worry, Be Happy, ooit nog een keer gedaan door Alfred Lagarde. Ja, Johnny Camaro. Een covertje gemaakt, ja. Muziek onderweg van The Weeknd, Angie Stone, Kylie Minogue, UB40, Eurythmics, Eric Clapton. En dit is Tina Turner op Ice. We don't need another hero.

Wauw, zo heette het. Kylie Minogue. En daarvoor nog UB40. The way you do the things you do. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het volgende liedje kwam uit in 2001. En het is gebaseerd op een sample van The Backstabbers van de OJ's uit 1972. Het is gemaakt door Angie Stone. Wish I Didn't Miss You.

Ja, Sting kwam een keer thuis na een feestje en had een beetje te veel gezopen. En kwam in zijn hotelkamer terecht. En toen zei hij tegen zijn vriendinnetje, zijn huidige vriendinnetje, toen de tijd van... Ja, dat lijkt wel of ik op de maan loop, joh. Zo voel ik me nu. En dat heeft hij onthouden. Daar heeft hij een liedje over geschreven. Vandaar deze plaat, Walking on the Moon van The Police. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer natuurlijk breedjes op de bak. The Beatles, en dit is The Weeknd. Cry for me.

0: Blijft ook altijd fantastisch, hè? Die aparte sound ook uit 1969 van de Beatles. En Come Together hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En zoals gezegd, tweemaal Omar en die Houders in de Blues van de bovenste plank. Dit is Snake Oil Doctor.

Snake Old Doctor van Omar and the Howlers in de blues van de bovenste plank hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Suggesties voor een bluesplaat, stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl, geen probleem. Muziek onderweg van Noodweer. Ja, leuk hè. 21 Pilots, Eric Clapton. En dit zijn de Eurythmics. When Tomorrow Comes.

21 Pilots en Ride. Daarvoor nog Eric Clapton en Change the World hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer een double shot, maar eerst nog even deze. Ken je dit nog? Ja. Rotterdamse bandje Noodweer. In de disco. Woe!

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan?

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Een DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Nou, dat is lang geleden dat ik deze op de radio heb gehoord. Het zal een reden hebben, maar ik vind hem echt leuk. Noodweer in de disco.
1: Double Shot.
0: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel Mirjam de Graaf voor het insturen van jouw Double Shot. Hij is erg leuk hoor. Ik had hem. Ik moest even nadenken. Ja, inderdaad. In de Double Shot van Mirjam zit Little Steven en Bruce Springsteen. Zometeen Little Steven met Bitter Fruit. Maar nu eerst Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En wat is nou die overeenkomst? Juist, Little Steven zat in de E Street Band. Bij Bruce Springsteen dus. Dat is dus die overeenkomst. Hey, veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Door er tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Classics Album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij het Car Classics Album Alphabet in Car Classics. Ik moet je zeggen dat ik niet helemaal fit ben. Dus als ik vandaag wat minder praat dan dat je gewend bent, dan weet je hoe dat komt. Want ik heb buikgriep. En ik ben er nog niet helemaal overheen. Het was ook even een dubbeltje op zijn kant of deze uitzending wel of niet zal doorgaan deze week. Maar ik ben er. En die 2 uur die gaan zo voorbij. Hè? Vooral als de muziek goed is. En we begonnen al gelijk goed met Relax, Come Fighting. De eerste single van Welcome to the Pleasure Dome. Het album van Frankie Goes to Hollywood. Dat verscheen in het najaar van 1984. En deze single was bijzonder. Omdat het namelijk in de band werd gedaan door de BBC. En dan weet je al gelijk wat het gevolg daarvan is. Inderdaad, de plaat kwam gelijk bovenaan terecht in de Britse top 40. Gebeurt daar vaker. En hoewel Mark O'Toole in de eerste instantie uitlegde dat de tekst over motivatie ging, moest hij later toch wel erkennen dat het puur over seks ging. En wat is daar nou eigenlijk mis mee? Zonder seks geen mensen op deze wereld, beste mensen. Hey, leuk dat je er bent, Car Classics. En een ander album wat we bij de W vinden van het album Alphabet is Walk on the Ladders. Dat is een album van Joan Armatrading. En dat is in zoverre een bijzondere plaat, omdat ze hier eigenlijk een ander soort muziek aanhaalde dan dat we van haar gewend waren. Het was altijd een beetje folk rock, een beetje jazzy. En hier hoorden we opeens een synthesizer geluid, een new wave geluid. Ook mede dankzij Thomas Dolby, die de synthesizer partij op deze plaat Walk on the Ladders heeft ingespeeld. En we horen hem ook spelen op het nummer I Am Lucky. Verscheen op single, is nooit echt een grote hit geweest, maar ik blijf het nog steeds een geweldig nummer vinden. Dus dat nummer ga ik ook voor je draaien. Dit is Joan Armatrading.

Het staat op VS, dit nummer Daughter van Pearl Jam. Eddie Vedder, die schreef het over, de tekst over een jong meisje. En dat meisje, dat leed aan dyslexie. Dat was in die tijd blijkbaar toch wel iets wat heel erg was. Want ze werd toch wel achtergesteld, ze werd gediscrimineerd en dat soort zaken. En nu komt dat tegenwoordig heel vaak voor, vooral in Nederland naar het schijnt. Hè. Ja, maar ik zeg er voor de rest helemaal niks over. VS, mooi album in ieder geval van Pearl Jam. De tweede plaat die werd uitgebracht in het grunge tijdperk door Pearl Jam. Voorafgegaan door I Am Lucky. En dat staat dan weer op Walk on the Letters van John Armatrading. Het is tijd voor Soul of R&B, zo zou je het ook kunnen noemen natuurlijk. Dat is namelijk een nummer van Rafael Sadiq wat ik hier heb klaarstaan. The Way I See It heet het derde album wat hij uitbracht nadat hij weg was bij Tony Tonay uit 2008. En 100 Yard Dash werd de single. Lekker kort en ook krachtig en heel erg Motown.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten? Car Classics.

To our children's children's children heet het album van de Moody Blues waar je dit nummer op kan vinden. Candle of Life. Het is een themaplaat. Het gaat eigenlijk over reizen door de ruimte. Geïnspireerd door Apollo 11. En dit nummer zou dan zeg maar een afwijkend nummer zijn van die plaat qua tekst. Dat lees ik hier op Wikipedia. Omdat het namelijk meer gaat over dat mensen zich meer verbonden zouden moeten voelen eigenlijk. Dan komt het min of meer wel op neer. Het gaat eigenlijk over menselijke verbondenheid, liefde en kwetsbaarheid. Maar ik kan me best voorstellen als je door de ruimte reist. Dat je dan ook dat soort gedachten krijgt. Dat je dan de aarde daar ziet liggen. En dat je dan denkt, goh, ja, het zou toch wel mooi zijn als we ons wat meer verbonden voelen. En dat er wat meer liefde is. En dat we eigenlijk toch wel ons mogen realiseren hoe eenzaam wij zijn in het grote heelal. Weet je, dat soort filosofische gedachten kunnen dan zich meester gaan maken. Kan ik mij zo voorstellen. Maar ja, wie ben ik? Ik heb nog nooit zo'n ruimtereis gemaakt. En ik ben het eigenlijk ook niet van plan. Ook al zou ik het financieel wel kunnen opbrengen. Car Classics, Album Alphabet. Dit staat op Turnstiles. Een vrolijk debatdannetje van Billy Joel.

0: Eigenlijk is Turnstiles de eerste LP-CD van Billy Joel die ik echt goed vind. Uit 1976. Het was zijn vierde plaat. De andere platen die daarvoor uitkwamen, die waren ook best leuk hoor. Ja, hoewel, ik moet je bekennen dat ik trouwens de plaat die voor Turnstiles uitkwam niet zo goed ken. Dus die zou ik dan ook nog een keer moeten beluisteren. Maar dit was in ieder geval de plaat die ik nog steeds wel regelmatig opzet. En dit is dan een van de mindere nummers. Hoewel, wel heel leuk. All You Wanna Do Is Dance. En ja, weet je wat ik zo goed vind van die Billy Joel? Dat hij eigenlijk heel goed in staat is, was om verschillende stijlen neer te zetten op zijn albums. New Wave, daar was hij eigenlijk ook, kon hij ook heel goed. Hè? In Glass Houses bijvoorbeeld. Ook bepaalde jazzachtige nummers was hij ook heel goed in. Dat hoor je op Turnstiles ook al eigenlijk. Ik moet bijvoorbeeld New York State of Mind nog steeds een keer draaien van die plaat. Dat ga ik zeker nog wel doen in de komende weken. En zo kan ik wel even doorgaan. Een zeer veelzijdig pianist, artiest, Billy Joel. Ik was een groot liefhebber van zijn muziek. En eigenlijk ben ik dat stiekem nog steeds, want ik draai zijn platen ook thuis nog wel eens. En wat dacht je van de...
1: Jeroen houdt van lijstjes.
0: Ja.
1: Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet je bekennen dat ik laatste week dit onderwerp altijd heel goed had voorbereid. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon gouden nieuwe binnenkomers kon noemen. Maar dat heb ik dit keer wat minder gedaan. De voorbereidingen zijn iets minder dan normaal gesproken. Maar goed, ik heb hier een fotolijst voor me, de Album Top 100. Ik ga je vertellen welke platen er voor het eerst in staan. Op 57 de musical van Doornroosje. Dan gaan we eens even verder scrollen naar boven. Kijken wat er verder nog binnen is gekomen als eerste weeks. Nou, dan moet ik een heel eind scrollen naar boven. En dan kom ik pas terug bij 34. Daar vinden we Interpol met This Mirror Weighs a Ton. Post Malone met August 26 komt deze week nieuw binnen op nummer 26. En dan zie ik dat er op nummer 25 een plaat staat van Macedon. Meryl Deep heet die plaat. Staat ook voor het eerst in de Album Top 100. The Warning met Everything's Falling staat op nummer 18. Op 17 Jack met Capuchon. En op nummer 15 Hackett en Rothery, Roaring Waves. Lijkt me trouwens vooral een interessante plaat voor de Sinfo-liefhebbers. Want ik denk dat het hier gaat om een plaat van Steve Hackett van Genesis, ex-Genesis. En Rothery, dat is die leadzanger van Meridian, toch? Steve Rothery ook, ja. Nou, dat lijkt me best een leuke plaat eigenlijk. Ik heb nog niet gehoord, dus die moet je zelf maar eens even gaan checken. Dan gaan we nog even verder kijken. Prince heeft een nieuwe plaat. Timeless staat op nummer 6. De man leeft natuurlijk al 10 jaar niet meer. Maar in de kluis liggen nog heel veel platen die allemaal nog wel een keer worden uitgebracht. Dus daarom een nieuwe plaat van Prince op 6. En dan ga ik naar de top 3. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love van Olivia Rodrigo staat alweer een tijdje in de top 3. Zakt wel van deze week van 2 naar nummer 3. 12 weken genoteerd in die Album Top 100. Ook gezakt van 1 naar nummer 2. Roxy Dekker met Superstar. En dat is wel grappig, want op nummer 1 vind ik namelijk een plaat van een artiest die ik op Radio 121 nog wel eens opzet. Binnenkort begin ik daar ook weer met uitzenden. Alex Warren, Wild Child heet het album wat op nummer 1 staat. Nieuw. En ja, wat zal ik daarvan eens draaien? Nou, wat ik veel heb gedraaid op dat Radio 121, dat is Fever Dream. Dat is namelijk ook de hit. En ik vind het toch wel leuk om die vandaag ook weer een keertje te gaan draaien. Want het nummer heeft ook in de top 40 gestaan. Dus het kan heel goed zijn dat je dit nummer gewoon kent. Het is Alex Warren.
2: In Nederland.

Sucker For. Zo heet het album ook trouwens. Paul McCartney, wat er onder andere ook op staat, is dat duet met Stevie Wonder. Het minst gewaardeerde nummer van het album trouwens. Heb ik wel gedraaid. Ik vind het namelijk wel een leuk nummer. En dat was ook een hit, maar dit mag niet ontbreken in het overzicht van de albums, dit nummer zelf. Vooral omdat ze toch wel behoorlijk bezig zijn met oorlogen en zo de laatste tijd. Ik word er een beetje moe van eigenlijk. Maar als we dan toch bezig zijn met anti-oorlogsliederen, dan kan die Unknown Soldier van de Doors er ook nog wel bij. Huh?

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller.
2: Car Classics.

I keep loving. Zo af en toe dan spreek ik Warthou uit. Dan probeer ik bepaalde woorden te reproduceren. Dat lukt dan niet. Wat zong je nou precies? Nou, in ieder geval iets met love. En dat is wat deze wereld goed kan gebruiken. Edwin Starr, een track van War and Peace. Een plaat die hij uitbracht in 1970. Titelnummer War had ik al een paar weken geleden gedraaid. En daarvoor die Unknown Soldier van The Doors. Wat op Waiting for the Sun staat. En daarvoor nog track of War. Nou ja, altijd goed om anti-oorlogsliedjes te draaien natuurlijk. Maar we gaan nu het hebben over een heel ander onderwerp. Namelijk over gokken. Daar gaat namelijk het album The Turn of a Friendly Card over van The Alan Parsons Project. Groep die ik trouwens de laatste tijd veel gedraaid heb. Tales of Mystery and Imagination is ook een ander album dat bij de letter T staat. En volgens mij heb ik daar bijna ieder nummer wel van gedraaid. Nou, dat zou ik van de Turn of a Friendly Card niet doen. Maar het titelnummer wil ik wel graag draaien. En dan wel in de officiële single edit. Waarom de single edit? Omdat namelijk op de single part 1 en part 2 zijn samengevoegd. En als je het album koopt, dan krijg je eerst op kant 2 van de LP part 1 te horen. Dan komt er een gong en dan hoor je allemaal andere tussenstukjes. En helemaal aan het eind begint dan part 2 van dat titelnummer. Ja, vind ik een beetje jammer. Ik wil niet die twee delen zeg maar apart laten horen. Dus wat ik ga doen, ik heb gewoon een single gepakt. En dan hoor je part 1 en part 2 gewoon aan elkaar geplakt. En dat het op het album niet zo staat, vind ik wel begrijpelijk. Maar op de radio vind ik het dan mooi om die nog even aan elkaar te laten horen. Dus dit is dan de officiële single edit van The Turn of a Friendly Card van The Alan Parsons Project.

Nou, ik heb Split Enz altijd leuker gevonden dan Crowded House. Dat zal ongetwijfeld ook wel komen omdat Split Enz meer New Wave was. En nou ja, op Boyata hoor je sowieso dat New Wave geluid. History Never Repeats is ook een single van dit album. Een hard act to follow werd trouwens alleen in Nederland uitgebracht, niet in Nieuw-Zeeland. En dat is nooit een hit geweest hoor. Dus wat dat betreft kun je het net zo goed beschouwen als een albumtrack. Maar ik vind het een fijn nummer. En er staan wel meer leuke nummers op Boyata van Split Enz. En nee, dat wil niet zeggen dat ik Crowded House niet leuk vond. Het tegendeel is waar. Ook Crowded House heeft natuurlijk goede muziek gemaakt. En Woodface is een plaat die we nog wel gaan tegenkomen bij de B. Dus dat komt vanzelf goed. Crowded House fan. Hè? Genoeg blanke muziek gedraaid. Soulmuziek mag ook niet ontbreken. We draaiden al eerder Rafael Sadiq. En dit is de soulmuziek van Mar Rogers en Dennis Edwards. En natuurlijk Sister Sledge. De hoofdrolspelers in het album We Are Family. Thinking of You. Everybody.

resultaat geweest dat ik minder geïnteresseerd was in soul en in disco. En meer in new wave en dergelijke. En nou ja, dit nummer is me toen destijds ontgaan, toen dit nummer op zich uitkwam. Thinking of You van Sister Sledge. Maar het grappige is dat ik later dit nummer heb leren kennen in de uitvoering van de Two Bros on the Fourth Floor. Dat was namelijk een hit. En daarna pas heb ik het origineel nog een keertje gehoord. En toen dacht ik van, oh, dus dat is het origineel. Veel beter eigenlijk. Ice Icon. Nou ja, gelukkig dat ik hem nu wel ken. Sister Sledge van We Are Family, zo heet het album. Het Ice Icon, oftewel 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Dat item staat in het teken van deze plaat van Japan Quiet Life. Hebben we ook in het album Alphabet gehad. Fantastisch album. Moet je maar een keer in zijn geheel beluisteren. Ik ga er nu ook een nummer van draaien. Natuurlijk. Wat zou ik daarvan eens draaien? Nou, wat dacht je van deze? In folk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Daar zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

hebben dat al een van de mooiste nummers gevonden van 1987 van Wendy Alisa. The Revolution van Prince was net ontbonden. En ja, ze stonden op eigen benen. En een aantal Revolution-leden hebben ook meegewerkt aan dit nummer. Bobby Z bijvoorbeeld, die drumt mee. Dus die nogal kenmerkende drum van Waterfall, die is van hem. Het staat op het album, dat zo heet ze als het duo Wendy Alisa. En daar staan wel meer goede nummers op, dus daar ga je nogal meer van horen. Welkom, dit is Car Classics, het albumalfabet. En bij Untitled van Salt vinden we ook dit nummer. Little Boy, vind ik zo mooi dit. Geschreven en gezongen door Cleo Soul. Dat is de naam van de zangeres die je op dit nummer hoort. Het is nooit een hit geweest, maar dat

dat is een nummer dat je in de jaren 90 nog wel regelmatig op de radio hoorde. Zeker in 1993, toen het album Wandering Spirit verscheen van Mick Jagger. Dit was toen de single en het werd een hit voor Mick Jagger. Nummer 17 hier in Nederland. Sweet Thing. En er staan meer mooie dingen op. Geproduceerd door Rick Rubin en Mick Jagger zelf. En ja, ik vind het een fijn album eigenlijk wel. Daar moet ik wel zeggen dat de lezers van Music Meter wat minder enthousiast waren. Maar dat maakt niet uit. We gaan er nog wel wat meer nummers van laten horen in ieder geval. The Wall, dat is een plaat met profetische teksten. Dat kun je wel stellen eigenlijk. Zeker ook als je naar Run Like Hell luistert. Want dit gaat namelijk... Ja, dat doet als een soort waarschuwing naar het publiek. Want de dictatoriale machthebbers... die komen eraan om de deur in te trappen. Iedereen die niet in het plaatje past... moet rennen voor zijn leven. Run Like Hell. Het klinkt angstaanjagend... maar het lijkt wel een beetje op de tijd van vandaag. Ja, ik wil niet al te profetisch overkomen, maar... of hoe je dat ook wil noemen. Zal dat de reden zijn waarom de pagina van Ice Radio is gehackt de laatste tijd? Door die Russen. Dat is echt waar, hè? Ik zal me een beetje inhouden.

Elton John treedt niet meer op. Maar dit was vaak het slotstuk van zijn concert. Van zijn concerten. Burn Down the Mission van Tumbleweed Connection. Een plaat die absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. Elton John. Willie Dixon, een belangrijk artiest geweest vroeger. Die heel wat mooie nummers heeft gemaakt. When Deng Doodle is een klassieker van Willie Dixon. En Living Blues heeft het ook opgenomen. Onder productionele leiding van Jaap Egermond. Ongelooflijk dat die man ook de Stars of 45 gedaan heeft. Terwijl dit toch wel 100 keer beter is ongeveer. Voor het album When Deng Doodle, het titelnummer. Dit is Living Blues. En hierna een overzicht van de Vinyl 33.

0: Wang Dang Doodle. De albumuitvoering natuurlijk. En die duurt lekker 5 minuten. De single die duurt de helft kort ongeveer. Het was wel een hele grote hit voor Live and Lose. Nummer 10 hit. En dat hele album is de moeite waard. Wat ik al eerder zei, geproduceerd door Jaap Eggermond. Die ook bij de Golden Earring nog actief is geweest. En ja, jij kent toch wel die Stars of 45 sound een heel klein beetje. Dat handige klap. Maar je moet maar eens luisteren naar bijvoorbeeld dit nummer van de Stars of 45. Klap. Klap.
1: Let's do it.
0: Ja. Van, hetzelfde klap, weet je wel. Dat is dan zeg maar de, nou ja, en dan is dit de 7 inch.
1: Let's do it.
0: Nou ja. Dat is een van de dingen die Jaap Eggermond wat mij betreft niet had hoeven maken. Maar daar is Jaap het niet mee eens, want hij heeft er wel behoorlijk mee verdiend. Dus wie ben ik dan om daar kritiek op te uiten? En iedereen kocht het. Het was overal een nummer 1 hit. Ook in Amerika zelfs.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Goed, eens even kijken wat er gebeurt in de vinyllijst, de Vinyl 33. Welke platen zijn er voor het eerst in te vinden? Op nummer 30 daar vinden we Bob Marley en de Raiders met een live plaat. Live at the Hammersmith Odeon. Roots Rock Reggae. De Definitive Collection, Michael Jackson, die vinden we op 29. En als je denkt dat daar ook nummers op staan van bijvoorbeeld Thriller en Bad, heb je het mis. Want het gaat hier vooral om de beste hits die hij scoorde op het Motown-label. Dus met de Jackson 5 en ook nog een paar andere platen die hij op het Motown-label uitbracht. Dinosaur Jr., There and There, is een plaat die nieuw binnenkomt op nummer 25 van de Vinyl 33. En dan moeten we even heel wat verder scrollen. Kom ik uit op nummer 15, This Never Waits a Ton, het de nieuwe plaat van Interpol. Post Malone, August 26, staat op nummer 11 van de Vinyl 33. Dan zie ik dat de Warning, Everything's Falling, op nummer 6 staat. Ook voor het eerst. En Mastodon met Narrow Deep op 5. Dan de top 3. Op nummer 3, 21 Pilots. More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. Die gaat flink omhoog deze week. Van 20 naar nummer 3 in de tweede week Vinyl 33. Nieuw op 2, Timeless van Prince. En op nummer 1, ook in de Vinyl 33, Alex Warren met Wild Child. Best een leuk album. Ik heb ook nog even geluisterd naar die plaat van Prince, Timeless. En ik moet wel zeggen dat alles wat hierop staat, dat ik dat allemaal wel eens eerder heb gehoord en ook beter. Maar dat wil niet zeggen dat er niks op te genieten valt. Dus ik vind het toch wel leuk om van Timeless een nummer te draaien vandaag. I Am You is het openingsnummer van de nieuwe plaat van Prince. Nieuw op nummer 2.
2: Nieuw.

Voordat ik allemaal weer boze mail binnenkrijg op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Kun je al dat je reacties naartoe sturen. Wil ik nog wel even zeggen dat het eigenlijk een heel oud nummer is van Prince hoor. Dus ja, als ik dan roep van ja, ik heb het allemaal wel eens beter gehoord, dan is dat eigenlijk heel logisch. Want dit is namelijk een opname uit maart 1977. Wat hij had opgenomen in de Sound 80s studio in Minneapolis. En hij was toen nog een tiener, dus het album For You moest nog worden uitgebracht, moest nog uitkomen. Ja, dan vind ik toch wel, als je het zo bekijkt, dan is het toch eigenlijk wel weer heel erg goed wat die man toen ook al maakte voor die tijd. Sowieso hoor, die eerste platen van Prince zijn echt wel de moeite waard. Ik heb het tweede album van hem, nou, het is gewoon een uitstekend album ook. En natuurlijk, daarna ontwikkelt het geluid zich nog wat verder. Maar eigenlijk is dit toch wel een bijzonder nummer. I Am You, openingstrack van Timeless. En deze week nieuw op nummer 2 van de vinyl 33. Terug naar het album Alphabet. To Bring You My Love is een album van PJ Harvey. Is niet echt hele radiovriendelijke muziek, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind het jammer om PJ Harvey helemaal niet te draaien in het album Alphabet. Terwijl ze er wel meerdere keren in staat. En dit was blijkbaar toch wel een bijzondere plaat van haar. Omdat het trio PJ Harvey net uit elkaar was. Dus het is haar eerste echte solo plaat. En ja, het was ook een ander geluid dan wat we van haar gewend waren. Wat theatraler, meer richting Nick Cave en Tom Waits. En dat maakt het album mooi en bijzonder. Dit is het titelnummer van die plaat. PJ Harvey in Car Classics.

Mooi orgel ook. To Bring You My Love, titelnummer van PJ Harvey. Haar album uit 1995. Wakker worden. Dit is Harold Melvin met de Blue Notes. En Ten Pentagross, Wake Up Everybody.

0: Het muzikale meesterwerk van Jeff Wayne, zijn versie van War of the Worlds, The War of the Worlds, naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Heel oud boek, ook nog een keer een hoorspel van gemaakt, dat verhaal ken je vast wel. Werd uitgezonden op de Amerikaanse radio en heel Amerika stond gewoon op zijn kop, op haar kop, toen dat hoorspel werd uitgezonden, want iedereen dacht dat het echt was. Nou, als je dit hoort, weet je misschien dat het niet echt is, maar het is wel heel goed gedaan met Richard Burton, de verteller, en Justin Hayward, de zanger op dit nummer. En er wordt ook meegewerkt door andere beroemdheden, zoals Phil Lynott, Chris Thompson, David Essex, Judy Covington en, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Tot zover Car Classics voor deze week. Ik ga het bed weer in. Volgende week hoop ik weer beter te zijn. Ik wens je nog een fijne week en ik sluit af met een stukje van de variaties van de Dame van Vlek. Fijne week.
1: Ice Radio met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijken eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke lichtplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 30, 1979.

Daar is hij weer eens een keertje, de album Top 1033. Vandaag aflevering 78 van in totaal 80. En als je dan een beetje kunt tellen, dan weet je, we hebben nog 30 albums te gaan. Vandaag weer 10 stuks. Eentje uit de jaren 80, 5 uit de jaren 60 en 4 uit de jaren 70. En daar hoort de nummer 30 ook bij. Live Rust van Neil Young en Crazy Horse uit 1990.

0: Een van de eerste liedjes die Neil Young ooit schreef. Hij deed het al eind 1964, deze Sugar Mountain, terug te vinden op Live Rust. Die is uit november 1979 en in dat jaar blijven we nog even hangen voor...
1: Nummer 29.
0: Hier is Joy Division.

Joy Division maakte twee albums in hun carrière. En alle twee staan ze in de album top 1033. Die andere hadden we twee weken geleden op 49. Was dat Closer. En dat was hun tweede plaat uit 80. Dit was het debuut uit de zomer van 1979. Het album Unknown Pleasures. Na Disorder, track nummer 2. Hier is New Dawn.

0: Album top 1033, de hele lange lijst met de beste, beroemdste en belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80, die langzaam op zijn end begint te lopen. Unknown Pleasures, Joy Division, dus New Dawn Face Track. Ik heb er nog eentje voor je, de openingstrack van kant 2. Ooit ook nog gecoverd door Grace Jones. Hier is She's Lost Control.
1: This is Ice.
2: Ice Radio.
1: Geen playlist.
2: Geen playlist,
1: maar passie.
3: Ice Radio.
4: 1979.

0: Nummer 29, Joy Division. En ik heb nog één trackie voor later op de plank liggen. Nog even geduld dus voor de fans van die band. Vier keer in de lijst. En dit is voor de derde keer. Nu met de Experience. Hier is Jimi Hendrix met zijn debuutalbum.
1: Nummer 28, 1967.

voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand, 3 uur LP-pop van toen in de album Top 1033.

album nog niet zo lang geleden met de Band of Gypsies uit 1970. En ook al met Axis Bold of Love. Allemaal in de top 100 van de album Top 1033. Muziek van Jimi Hendrix. Debuutalbum The Jimi Hendrix Experience. Are You Experienced? Track nummer 3 komt eraan. En dat is deze.

0: Jimi Hendrix Experience met Red House. Dan voor de titeltrack Are You Experienced? En aan de kop had ik ook nog Manic Depression. Maar later nog meer van dit album. Dat was 28. Kom je logischerwijs uit bij
1: nummer 27.
0: Daarvoor terug naar
2: 1968.
0: En wie vinden we daar?
3: Hello, I'm Johnny Cash.

Twee weken terug hadden we Johnny Cash ook al. Toen met dat andere live album At St. Quentin. Die kwam een jaar later uit. Deze uit 68. At Folsom Prison. Je hoorde als eerste track

Cocaine Blues was dat. Johnny Cash van de nummer 27. Het Folsom Prison Live. En ik zeg maar alvast, er komen nog wel meer trekjes aan van dit album. Voor die Cocaine Blues trouwens ook nog een andere track. En dat was de titeltrack, maar dan in de live uitvoering van een album wat een hele tijd geleden al in de album Top 1033 stond op 779. Namelijk Orange Blossom Special. Tijd voor wat bonusjes. Te beginnen met deze van Neil Young.

0: Derde trekje van de nummer 30, Live Rust van Neil Young en Crazy Horse uit 1979. Je hoorde Cortez the Killer.
1: Weekend Eclectica.

Jimi Hendrix Experience van hun debuut Foxy Lady. En misschien zijn er mensen die denken van waar blijft Purple Haze? Waar blijft Hey Joe? Waar blijft The Wind Cries Mary? Nou, antwoord is simpel. Die stonden niet op de originele release. Wel op de Amerikaanse die iets later uit zou komen. Foxy Lady stond er wel op en een der volgende uurtjes nog meer ervan. De afsluiter van dit uur die komt van Johnny Cash. Samen met zijn vrouw June Carter Jackson. Tot zo.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op het station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten, waarschuwden het NS-personeel. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken in een kunstmuseum, Brutus Art Space. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica. Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 26, 1971.

Eerste keer in de album top 1033. The Rolling Stones. Het album Sticky Fingers staat op nummer 26. Tweede uurtje Weekend Eclectica. Met in dit uur de nummer 26 tot en met 23. En de aftrap dus met de Stones.

0: Brown Sugar, Sister Morphine van Sticky Fingers, The Rolling Stones. Een liedje dat vooral een geesteskind was van Marianne Faithfull. Maar ja, daar hadden de heren Jagger en Richards wel vaker last van. Die hadden daar niet zo'n boodschap aan. Dus zetten hun eigen naam onder het liedje als schrijvers. Later is dat uiteindelijk na een rechtszaak toch nog goed gekomen voor Marianne. Later nog meer van dit album. Nu door naar
1: nummer 25.
0: We gaan naar Bob Dylan.
1: 1966.

0: of Johanna are now all that remain.
1: Voor de achtste keer alweer in de album Top 1033, maar we zijn nog niet van hem af. Bob Dylan, zijn album Blond on Blond uit de zomer van 1966 staat op 25. Die kregen er twee tracks van, later nog meer, maar dit waren alvast Visions of Johanna en daarvoor I Want You. We gaan weer een stekje hoger kijken. Een album uit de 80's, zowaar Disintegration van The Cure.
2: Nummer 24.

Op nummer 24, de hoogste noteerde voor The Cure in de album Top 1033. Hun achtste album, uitgekomen één dag voor mijn 28ste verjaardag op 2 mei 1989. Dit album, Disintegration.

0: Song, de cure van de nummer 24 en later nog meer van dit album. Nu één stekkie hoger.
1: Nummer 23.
0: Dat is het negende studioalbum van de Beatles. Een album dat gewoon de Beatles heet. Maar we kennen het ook als The White Album.
1: 1968.

Twee van de vele kop- en schouderstreks op het album The Beatles. In november 68, ook wel bekend als The White Album. En was het een enkel album geweest, dan was het misschien wel de beste aller tijden geweest. De eerste twee tracks van George Harrison, Wah Ma Guitar Gently Weeps. De tweede van John Lennon, Dear Prudence. De derde, logischerwijze, van Paul McCartney.

0: Beatles, Helter Skelter van de Beatles.
1: Now for something completely different.
0: Ja, en als je het over de Beatles hebt, dan zijn de Rolling Stones natuurlijk niet ver weg. In dit geval ook niet, want op nummer 26 in de lijst hadden we het album Sticky Fingers uit april 1971. Je kreeg er al twee tracks van, Brown Sugar, System of In, eerder dit uur, nu de derde en laatste track, Wild Horses.

Mitch Mitchell, Noel Redding en Jimi Hendrix zelf natuurlijk in de Jimi Hendrix Experience. Hun debuutalbum uit mei 67, Iowa Experience. Het vijfde en laatste trekje dat je ervan kreeg was Fire. Het was ook de voorlaatste van het twee uurtje Weekend Eclectica. Ik ga eruit met nog iets van Blonde on Blonde. Dylan met One of Us Must Know. Tot aan de andere kant van het nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station van Uitgeest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de lokale burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse lokale burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station van het Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het Open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen 1500 euro mee naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Bent Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Sean. Wij draaien nog steeds echt wat we willen.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband 2 schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de 3e keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.